even het klokje gelijk zetten hoor. Ik zie dat hij helemaal nog niet gelijk staat. Zo, zo, zo. En dan denkt u bij uzelf, nou, het is nu tijd voor... Inderdaad, u heeft hem door. De komende twee uur komen ze voorbij. En wat komt er zo al voorbij? En uiteraard... De tune van toen, nieuws van gisteren. Nieuws van toen, dat mag ook natuurlijk. De dubbeldraai en de lach van de dag. Wees welkom...

Guys and Dolls en Mamacita. Ze hebben wat hits gehad hoor, ongelooflijk. En dit is een beetje in de vergetelheid geraakt. En toen dacht ik bij mezelf, het wordt tijd om hem even te gaan draaien. Even wat doedelzakken erbij met Nico.

Even met dat stemmetje dan. Doe dan. Ja, die man is nooit rijk geworden door zijn muziek. Die is zo gek op zijn muziek dat hij eigenlijk... hij treedt overal op. Treedt hij nog steeds volgens mij. Of niet meer, dat weet ik niet meer. Ik heb er een keer een verhaal over gezien. En echt rijk wordt hij er niet mee. Hij zegt van de liefde voor muziek. Maar als ik mijn rekeningen kan betalen, vind ik het allemaal wel best. Ja, zo kun je natuurlijk ook in de muziek zitten. En ook in de radio, zeg ik wel eens. Ja, zeker. De liefde voor radio is dan veel groter dan het geld als je maar je rekeningen kan betalen. Nou, dat is een waar woord hoor. En hij is niet de enige, dat weet ik wel zeker. Hank Drive and the Jets. And the Yesterday Star.

Motorcycle Mama. Harpo, je kent hem wel van Movie Star, maar dit was ook zo'n plaatje wat hij heeft uitgebracht. Werd ook een hit tot een bepaalde hoogte en toen hebben we niets meer van Harpo vernomen. Ja, zo kan het gebeuren. Als wij denken aan Show Wardy Wardy, denken we aan onder andere Under the Moon of Love. Maar kent u deze van de heren? Hey, rock and roll!

0: Together Again, afkomstig dus van Emmylou Harris.
1: We interrupt our program to bring you a special broadcast.
2: We interrupt this program.
3: Here's another late development.
0: De ontwikkelingen in het jonge Suriname lopen in Nederland niet zo in de kijker. Het plotselinge bericht dat in Suriname tegenstanders van het regime daar het leven zouden hebben gelaten ontketent dan ook enige paniek in de Nederlandse media. Wat er gebeurt en wat is waar? Legerleider Boudersen, die in Suriname de scepter zwaait, houdt een toespraak. Vanuit de studio wordt de toespraak van commentaar voorzien. We gaan naar 8 december 1982.

0: vragen uw aandacht voor de bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel D.C. Bouterzet, die u nu zal toespreken in verband met de huidige situatie.
1: Landgenoten, vannacht hebben we natuurlijk een zware gebeurtenis plaatsgevonden. Gebeurtenissen die wij juist hadden willen voorkomen door de gevangenen naar de kazerne over te brengen. We hadden namelijk al indicaties van enkele andere gevangenen gekregen, dat met name de gevangen gehouden militairen, vluchtende beraamden, waarvoor zij reeds enkele andere samenzweerders hadden gewonnen. Op het moment dat het vervoer van het fort naar de kazerne zou plaatsvinden, voltrok zich een ongeluk gebeuren, waarbij een deel der verdachten leven. Zij erg geschokt.
2: Het hele verhaal dat Boutersen heeft verteld is van A tot Z gelogen. Dat zegt de heer André Haakmat, voormalig minister van Suriname, naar aanleiding van de verklaring van de Surinaamse legerleider dat het leger door stevig ingrijpen een staatsgreep heeft voorkomen. Gert van Brakel heeft al deze informatie verzameld en praat er nu over door met de heer Haakmat.
3: Meneer Haakmat, welkom. Wat is er wel aan de hand in Suriname?
4: Wat er aan de hand is, is dat enige weken geleden de heer Boutersen, de heer Daal, heeft opgesloten. En naar zijn eigen zeggen, hij zou hem in de cel vergeten. En dat daarop de bij de moederbond aangesloten 56 bonden in staking zijn gegaan. Waardoor de heer Boutersen eigen voor zijn geld koos en de heer Daal vrijliet. Maar dat daarna de besturenvergadering van de moederbond, dus van alle aangesloten bonden, besloten hebben om voor eens en voor altijd een eind te maken aan het willekeurig oppakken en aanhouden van personen door de staking voor te zetten totdat er condities zouden zijn gecreëerd en toezeggingen zouden zijn gedaan dat zulke dingen niet meer zouden voorkomen.
5: Hey, mannetje van de radio.

dan is hij een keer afgelopen. Wat stom, hè, klinkt dat dan? Hij was zo kort dat ik bij mezelf dacht, duurt hij nou langer of niet? Dat was de tune van toen, de million seller van Veronica toen in de tijd.

Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. Ja, hoe kun je het verzinnen, zo'n titel? Maar ja, je moet een titel verzinnen voor een plaat. Het liefst een makkelijke die snel te zeggen is. Maar de heren Hollies kozen dus voor deze titel. Waarschijnlijk wisten ze het niet meer. En toen dachten ze van nou, doen we dit dan maar. Zometeen de dubbeldraai. En de dubbeldraai heeft te maken met die one-way ticket. En welke one-way ticket? Ja, over drie kwartier weet je daar meer over. En natuurlijk de lach van de dag. Die moet ik even gaan uitzoeken welke dat wordt voor vandaag. En tot die tijd nog 45 minuten gaan voordat je dat gaat horen. Eerst onder andere Jimmy Bohorn. En Dance Across the Floor.

Ja, u hoort ze op de achtergrond. De heren van Queen, Eddie Howell, die dacht, ik heb wat begeleiding nodig. Laat ik het dan maar even zo zeggen. En de heren van Queen boden zich aan. En het resulteerde in dit nummer, The Man from Manhattan. Het was zijn enige hit en toen was het voor Eddie Howell in ieder geval voorbij.

Hughes Corporation, Rock the Boat. Augustus 1974 is zo'n maand dat we nooit zullen vergeten. En zeker het jaartal niet. Daardoor ontstond bij een heleboel mensen, ook bij mij, het gevoel van... Ja, wat is dat nou, radio? Wat is dat nou? Wat is dat nou? Wat is dat nou? Het is toch wel iets heel leuks eigenlijk. En voor de rest hoef ik niks meer toe te voegen, want de geschiedenis kent u. Daar ga ik wel van uit. Husky en Give It

Je t'aime, je t'aime. Ik hou zoveel van jou en jij blijft me altijd trouw. Ja, dat is ook niet helemaal altijd, hè. Dat gaat me wel. Ja, verliefd, verloofd, getrouwd en gescheiden. Dat kan gebeuren, ja. En waarom? Dat is een goede vraag. Maar we gaan niet te zwaar eraan tillen, natuurlijk. Hoewel dit ook wel erg zwaar klinkt, dit pianootje. Maar het wordt wel vrolijker, natuurlijk. Jackpot. And sing my love song.

Jean-Michel Jarre. En Oxygen. Ja, waar is deze plaat allemaal niet voor gebruikt? Voor diverse tunes van radiostations toen in de tijd. En is het ook nog eens een keer een hit. Dat is ook wel even belangrijk, hè? Voor de radiofreaks of radioliefhebbers is het een denkbeeldige tune geweest. Wie heeft het toen in de tijd allemaal niet gebruikt? Jimmy James en The Vagabonds.

heeft wat hits gehad hoor. Maar dit is een beetje zijn grootste en bekendste. Niet helemaal waardig hoor ik u denken, dat begrijp ik ook wel. Maar ik moet ergens een keus maken. En ik koos voor deze in the Still of the Night. Oké, Papa Was a Poor Man was er ook zo een, dat begrijp ik ook wel. Maar ja, te overbekend zoals ze dat zo mooi plegen te noemen. Jigsaw. And Sky High.

0: vrij.
1: De smaak van je lippen.
0: En de smaak van je lippen.
1: Raak ik nooit meer kwijt.
0: Ja, die kunnen zo zoet smaken dus.
1: Want de smaak van je lippen.
0: Is dat nou niet helemaal waar dat je denkt van nee, ze smaken zout. Dat kan natuurlijk ook. Ligt eraan of je ergens aan zee zit of zo. Dan smaakt alles gewoon erg zout, hè, natuurlijk. Komiet. Op die zonnezijde der Strasse. En doet hij dat samen met Jorgen Marcus.

het zonnetje schijnt altijd, in ieder geval tijdens dit programma. De lach van de dag. Bij de Hemelpoort gaat het dit keer om. Twee vrouwen ontmoeten elkaar aan de Hemelpoort. Vrouw 1, hoe ben jij gestorven? Vrouw 2, doodgevroren. En vrouw 1, ah, hoe erg, dat moet verschrikkelijk zijn om dood te vriezen. Hoe voelt dat aan? En vrouw 2, in het begin heb je het koud. Daarna heel koud, daarna hevige pijn aan de tenen en vingers. Alles begint te vriezen en dan voel je ineens niets meer en verlies je je bewustzijn. En jij, hoe ben jij gestorven? Ik een hartaanval. Ik wantrouwde mijn man. Ik veronderstelde dat hij mij bedroog. Gisteren ben ik vroeger dan gewoonlijk van het werk naar huis gekomen. Ik ben direct de slaapkamer binnengelopen en daar lag hij, poedelnaakt televisie te kijken. Natuurlijk was ik wantrouwig. Ik heb onmiddellijk de kast geopend om te zien of er niemand in zat. Maar er was niemand. Ik heb het hele huis ondersteboven gehaald, maar heb niemand gezien. Vervolgens ben ik vlug de kelder ingekropen, geslopen bedoel ik. En bij het teruggaan naar boven heb ik nog steeds kokend mijn hartaanval gekregen en ben ik gestorven. En vrouw 2, stomme koe, had je nu eerst in de diepvriezer gekeken, dan waren we beiden nog in leven.

klassieker Papa Was a Rolling Stone van de Temptations. En dit is ook wel een aardige uitvoering, toch? Was Not Was. Dat is hem dus voor vandaag. De dubbel draai.

Kate en Annie. Of Anna in dit geval. Maar Gaggle, spreek ik dat goed uit? Sommige namen hebben sommige artiesten dat ik denk van doen ze het nou erom? Tuurlijk doen ze het erom. En dan hopen ze dat de desbetreffende presentator zich verslikt in zijn tong in op een of andere manier. Nou, dat is niet helemaal waar, dat begrijpt u ongetwijfeld wel. Ze kunnen er ook niks aan doen. Laten we het daar maar op houden. Casey and the Sunshine Band, hun doorbraak voor Europa. That's the way I like it.

verkeerde knopje. Ik denk, wat een raar geluid zit er één keer achteraan die plaat. Dat heb ik nooit gehoord eigenlijk. Robbie, afkomstig dus van Peter Koelewijn en zijn Rockets. Ik was een beetje plaatjes aan het uitzoeken. En toen dacht ik van, wat hoor ik nou? Een raar geluid. Oh, het plaatje is inderdaad afgelopen. Toen kwam dat raar geluid er nog een keer achteraan. Maar goed, het zit erop voor vandaag. Voor deze aflevering van E-Master. Volgende keer spreken we elkaar weer. Als u afstemt. En tot die tijd pak ik mijn biezen. En ga er vandoor. Dag.

0: Egmond.
1: Wat is het koud? Misschien was het wel erg koud, maar het was wel de warmste zomer van 1976. En daarna hebben we warme zomers gekregen. En misschien ook wel de koudste winter van 1976. En dan heb ik het over 20 november 1976. Dat is de Mi Amigo Top 50 met 7 nieuwe binnenkomers en 6 stipnoteringen. En op 35 komen we er weer één tegen.
0: Nieuw.
1: De eerste week dus natuurlijk. Hier is Upside Down.

0: kan uw huis volledig inrichten met luxe meubelen voor minder dan 25.000 frank.
1: Wie biedt u een meubelshow op meer dan 12.000 vierkante meter verkoopsoppervlakte?
2: Waar ziet u meer dan 1000 modellen salons?
1: In welke dancing kan je iedere zaterdagavond 25.000 frank in de wacht slepen?
0: Alles en echt nog veel meer kan alleen de firma Vermeer Thijs en Zonen aan de Boerenkrijglaan 164 te Westerlo.

Pussycat. 13e week van 16 naar 33. Smile. En daar tussendoor op nummer 34 in de 7e week. Van 17 afkomstig. Albert West en The Memory of Life. Nou ja, dat moeten we maar blijven herinneren. We hoorden hem niet voorbij komen. Het is niet anders. Niet aangekomen in Playa de Haro of op de MV Miami Go. Maar we blijven lachen hoor. In de 8e week komen we ze tegen. Van 11 afkomstig naar nummer 32. Wild Cherry. And play that funky music.

Met Slip binnengekomen op nummer 30. Flip van Jesse Green. Nou, dat is nou typisch zo'n plaat die er eigenlijk gewoon door de discjockeys volgens mij gewoon erin gezet is. De plaat is helemaal niet echt in de hitparade gekomen. Maakt ook niet zoveel uit hoor. Maar het is wel leuk als je zo'n lijst bekijkt natuurlijk. Na al die jaren kun je dat wel beoordelen. Nummer 29, afkomstig van 30 in de vierde week. La Seine en de Tango All Night.

0: Home Discount Center Gent.
1: Na 1 jaar aan de top met zijn nieuwe trend in meubelverkoop.
0: Home Discount Center.
1: Met zijn onvergelijkbare meeneemformule is altijd 30% goedkoper.
0: Home Discount Center.
1: De reuze meubelzaak langs de watersportbaan te Gent.
2: Eindelijk, de hits uit je jeugd. Ze zijn terug.

Chilean Girl, Peter Cook. Van 28 naar 26. In de vijfde week komen we Robin Sarza tegen met Let's Fall in Love. Hij gaat van 24 naar 25.

Mañana. Mañana, mi amor. De eerste week voor de George Baker and Selection. Of George Baker Selection in volksmond. Op 24. En nu nemen we even de tijd voor Patricia Pai. Met nou 8 weken van 21 naar nummer 23 gezakt.

In de 11e week. Jack Jersey. Van 19 naar 22. Adios, adios, my love. We'll meet again in me. Nieuw. Op nummer 21. Zijn eerste week voor Neil Diamond. And the Beautiful Noise.

0: begging for me.
1: Neil Diamond and a beautiful noise.
0: Just to give it all to
1: En we gaan weer de paadjes een nummer geven. En dan beginnen we op nummer 36. Real Thing, can get by without you. Vijfde week van 12 dus naar 36. Nieuw op 35, Teach-In, Upside Down. Albert West, The Memory of Life. In de zevende week van 17 naar 34. Pussycat met Smile in de 13e week van 16 naar 33. Wild Cherry, Play That Funky Music in de 8e week van 11 naar 32. Sailor, Stiletto Heels in de tweede week van 37 naar 31. Nieuw kwamen we tegen op nummer 30, Jesse Green, The Flip. En La Seine, Tango All Night in de vierde week van 30 naar 29. Smokey, I'll Meet You at Midnight in de vierde week van 23 naar 28. In de vierde week, Dave Edmunds, Here Comes the Weekend van 26 naar 27. Peter Cook, The Chilean Girl van 28 naar 26. En in de vijfde week, Robin Sarstedt, Let's Fall in Love van 24 naar 25. George Baker and Selection, of George Baker Selection zoals je wil. Mañana, Mi Amor, nieuw op 24. Patricia Pai, Now, in de achtste week van 21 naar 23. En Jack Jersey, Blue Brown Eyed Lady, in de elfde week van 19 naar nummer 22. Nummer 21, net nieuw binnengekomen, Beautiful Noise van Neil Diamond. En dan in de elfde week van 33 naar nummer 20. G. Vincent Edwards en Love Hit Me.

Voormans heeft voor u meer dan 500 soorten vloer- en muurtegels, vast en zeker aangepast aan uw budget. En ook mooie loten tegels zijn in voorraad aan uitzonderlijk lage prijzen. Bij Voormans vindt u trouwens alle grote merken aan lage prijzen.

hebben er nog 18 te gaan. En deze staat op nummer 19. In zijn zesde week. Ringo Starr en You Don't Know Me. Jawel, we hebben je toch gehoord. In de derde week van 25 naar nummer 18. The Little River Band. And It's a Long Way There. Nou, we zijn er bijna. Bij die nummer 1 dan in dit geval.